the sunny side of Sunnyside Gold. My breakfast and coffee show, also on a Radio North Sea International, on a Wednesday morning and also on a Friday morning. Yeah, I love it. Welkom to the show, Truus en Holgert. Geniet even van jullie per dagen weg. Waar je ook bent, het maakt niet uit. Als je er maar even uit bent, is er niet. Do you remember? It's Mr. Frankie Valli from the Four Seasons. It is Grease.

kent hem wel, hè? Baby, I love you. Maar dit was die andere. So Good Together, 1969 van Andy Gim. Ja, dat had u goed. Ja, soms doe ik het met vertraging iets zeggen. Dan hoop ik, en dan ga ik ervan uit eigenlijk niet dat hoop. Maar dat doe je op het toilet, zeg ik altijd. Maar dan ga ik ervan uit dat u het wel weet. Een soort quiz, hè? Als het ware. Maar er zitten geen verdiensten bij. We doen geen onzinnige dingen erbij. Welk plaatje je mag kiezen. Maar dat doe ik onbewust van u gebruik maken. Laat ik het dan maar zo zeggen. Genoeg onzin. Wees welkom.

0: Waarschijnlijk is het door dit nummer toen in de tijd gekomen dat ik graag de cha-cha-cha wilde leren. Uiteindelijk gelukt hoor, trouwens. Maar als ik naar de muziek luister, dan heeft het niks met de soul cha-cha te maken. Maar goed, daar maakt niet zoveel uit. Hè. Hoewel, ik zou het wel eens proberen. Dat is toch anders, denk ik. Zo lang niet meer gedaan, dus. Van McCoy dus, 1977.
1: Arriver.
0: Nog een keer. Dat wilde ik nog maar eens even horen. Het gaat niet zo goed met de brug in Nederland, hè? Bridges are burning, zou ik bijna zeggen, Wally Tax. En toen een vooruitziende blik gehad in 1974.

jodelen kennen we allemaal, toch? Jazeker wel. Oh, dit zijn van die opnames waarvan je bij jezelf denkt van... Oh ja, dat weet ik nog. Dat geldt ook eigenlijk voor de Sandy Coast.

Peter Sarstedt. Where did you go to, my lovely? Mijn liefste, waar ga je heen? Oh, mijn liefste, die luistert op dit moment. U vraagt zich af welke liefste. Jaren 60, ja, ik weet het, meisje. Ik noem haar gewoon meisje. Vindt ze niet erg. Zij heeft daar geen problemen mee. Sommige mensen zeggen... Wok. Nee, deze dame is ook echte dame. Dus... Jouw muziek komt er ook aan. Huh? We weten het. En nu, ik hoor alweer, denk ik, waar heeft hij nou toch over? Ja, ik heb het over de dubbeldraai. Laten we het daar maar eens even mee bezighouden. Pas de idea. En laat me alleen. Oftewel, Patty Bravo en Rita Hoving gaat u horen.

0: Laat me alleen.
1: Laat me alleen.
0: Nou, je hoeft me nooit alleen te laten. Dat bepaal ik op een gegeven moment wel, hoor. Als ik je zat ben, loop ik gewoon van je weg. Als je denkt, waarom loopt hij er zo in één keer weg? Nou, dan weet je waarom. Laat me gewoon alleen, joh. Oeh. Oeh. Spannend dit, hè?
2: Oeh. Blues trottoir. Bonsoir de couée.
0: Geen hit geworden. Maar toch kent u hem. En dat is de bedoeling van dit programma. Dat je denkt van, oh ja, natuurlijk. Geen hit betekent dan niet in de hit praten. Maar toch een hit voor jouw gevoel dat je het herkent. Dat heb ik al een keer uitgelegd. Weet u het ook weer? Weet u het niet meer? Nou, te vaak om moeten luisteren.

was toch uit die film? Je weet wel welke film. Of moet ik een Wikipedia-pagina openen en voorlezen? En hoor ik u zeggen, ja, maar het... Oh ja, natuurlijk, ja, ik heb... Ik hoorde eens een keer een collega, een van onze collega's hier, die niet veel ziet, om het zo maar even te zeggen. Die zat eens een keer bij iemand en die ging dan voordoen hoe de radio moest gemaakt worden. Maar hij was uit de Wikipedia aan het voorlezen en hij zegt zo tegen hem, hey, jij leest het uit Wikipedia? Nee, dat weet ik uit mijn hoofd. Moest er zo om lachen om dat verhaal. Die dacht dat een blinde niks ziet. Nou, een blinde ziet niet veel, maar hoort veel meer. Daar moet je even over nadenken, maar het is echt waar. Een dansje maken.

so low. Hello, old George. Chick, chick, chick. One Hit Wonder noemen ze dat wel eens. 1979. Zo'n apart deuntje dat je denkt van, wat gebeurt er nu? Wat is dit? Maar wat klinkt dat toch ongelooflijk leuk. Het geldt eigenlijk ook voor deze. 1981 was dat. Een paar jaar daarna. Dus inderdaad, dat is goed hoor. Ik zeg het nu heel snel. Hè. Ook weer zo'n opvallend nummer dat je denkt van, interessant. Ik kwam wel in de hitparade. Ik zeg het er maar even bij. Heerlijk nummer trouwens. Vindt u niet? Nee? High gloss. And you never know. En dan hoor ik u denken, wanneer gaat ze zingen? Nou, daar ga ik niet op zitten wachten. Ik loop gewoon weg en ze gaat vanzelf wel een keer zingen.

Carrie en de Pacemakers. We hebben veel meer liedjes uitgebracht dan je denkt. Hè. Wel, die ene wel en die andere niet. En deze hoort er natuurlijk bij. Bad to me. Stout meisje. Stout meisje. Ze zong over een stout meisje, ja. Maar ja, wat is stout, hè? Continental Uptown Band. Please sing a song for us. Okay.

0: That's me, myself, and I.
1: Leuk liedje voor een narcist natuurlijk, hè? Ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. De La Soul, 1989. Me, myself and I. Ja, hoe mooi kun je die hebben, hè? Ikke, ikke, ikke. U heeft opgelet, hè? Ik hoor u denken, oh, wat een blunder maakt hij net. Maar in het kader van of u oplet wat ik zeg eigenlijk, vond ik het wel leuk om Gary and the Pacemakers aan te kondigen met Bad To Me. Maar u als luisteraar is wat heel pinter. Ik schat u erg hoog in, hè? Inderdaad, Billy J. Kramer heeft gelijk. Stond niet op het lijstje, op de computerlijst. Dus scheur het papiertje even door, want ik schoot me te binnen. Zo. Ja, want ik ga niet me verlagen tot een bepaald soort publiek, dat weet u. Ik ben het betere publiek wat luistert. Die wat meer muziek gezien is en dingen heeft. Wat is dat andere publiek te naam? Hoempapa, hoempapa. Er is niks op tegen, hoor. Maar wij doen daar niet aan mee. U en ik dus in dit geval. Of Polonaise lopen. My god. Ik heb ze zien lopen, hoor. Sommige collega's. Dan denk ik, oké. Goed dat ik er niet was. Ik zat gelukkig in het buitenland. Waar jullie al begonnen met zingen? Ja, dat kan. ABC. All of my heart. Zingen nog voor een keer. Tot dan.

0: I'll take it back, Cindy Bozy.
1: Sometimes,
0: ja.
1: Ja. Then it is to love.
0: Oh ja, natuurlijk, meisje, natuurlijk. Oh. Dag. Ik neem mijn woorden terug. Of als je sorry zegt, dan denk ik bij mezelf... als je dat zegt tegen mij... einde oefening voor je. Ik vind namelijk... en we gaan even zwaar worden in dit verhaal. Ik neem mijn woorden terug en sorry. Dan zeg je de volgende keer weer iets. En dan zeg je weer sorry. En zo kun je constant maar wegkomen van... oh, sorry, had ik niet bedoeld. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Bedenk voordat je wat zegt tegen iemand. Dat is net zoals die roddel en achterklap van mensen ook. Oh, vreselijk. En niet rechtstreeks in het gezicht zeggen bij mensen. Daar heb ik zo hekel aan, hè. Dat soort mensen, als ik erachter kom... gelukkig kom ik er regelmatig op tijd. Soms niet. Soms duurt het wat langer. Maar daar komt de ware aarde boven de ligging van... hier wil ik helemaal niets mee te maken hebben. Dat zijn die poëzie, die zongen we maar eens eventjes, hè. Maar ja, zij zei steeds sorry. Dag. Nee, ik hoor u zeggen sorry en dan... Ja. Ga ik dus niet doen. We gaan ons bezighouden met... de realiteit van de tune van toen en de zeezender hit. En dit is wel een hele speciale trouwens van Chris David. Bedankt voor deze mooie uren. Ja, het is echt zo'n typisch Mi Amigo plaatje. Mi Amigo had nog wel eens van die uitschieters. Maar ik vind ze leuk. Ze zijn een soort cult voor mij. Programma in dit geval dus vandaag. En ook geen show, hè. Programma, even voor de duidelijkheid. Show doe je op televisie. Had ik nog wat nog meer onzinnigs te zeggen? Even kijken hoor. Ja, dit is zo'n tranentrekker dat je denkt van nee, hè. Nu zet ik mijn radio uit. Geluidsdrager in dit geval.

is al gaar gedraaid, hè? Volgens mij komt dit van een bandje af. Ik heb het al ergens op het internet kunnen vinden, gelukkig. En ik denk, ja, ik moet hem gewoon vandaag draaien. Ja. Van die pijnlijke klanken van Miamigo, zeg ik altijd. Vonden de presentatoren natuurlijk ook niet geweldig, maar ja. Ik kan geld voeren. Dat is wel handig. Two Man Sound.

Ja, er zit een nieuw dansje bij, hè, bij deze. Dit liedje dan in ieder geval van de Village People. YMCA met die armpjes en die bandjes. Oh, ja, u begrijpt hem wel, ik ga het niet uitleggen. En als u het niet weet, ja, ik weet niet of u er blij mee bent, maar dan volgt u dus geen nieuws. Al een tijdje dan niet, en meer 2 dan 3 jaar niet meer. Dus, yeah! 1978. Oh, wat waren we toen jong, hè? Wat voelden we ons oud en dergelijke meer. Nou gaan we nog verder terug in de tijd om u ouder te voelen. 1964.

Zo fijn, lekker kort en krachtig dus van de Chiffons aan hier, zo fijn toch? Even wat zomerse klanken van Julio in zijn regenjas. Oeh, wat flauw hè, ik weet het. Dat zeiden we toen, Julio in zijn regenjas. Want niemand volgens mij Iglesias kon zeggen. Dat is volgens mij de ware reden geweest. Van het album, dubbelalbum Greatest Hits, draai ik Problé Diablo.

Shocking Blue and Mighty Joe, Mighty Joe, Mighty Joe, Mighty Joe. Hey, echo, zet hem even uit. Ja, er zijn wat knopjes in de studio veranderd hier en we moeten nog even aan wennen. Ja, sommige dingen zitten op een andere plek, maar de technische mensen op de achtergrond staan te klaar om dat toch even enigszins weer terug te wijzigen. Ja, u merkt er niks van, ik weet het. Twee complete onzin verhalen, dat weet u. Ik ga besluiten met de Raspberries en Don't Wanna Say Goodbye. Geen hit geweest, maar wel een leuke. U herkent hem. Ik pak hem weer ze. En ga er vandoor. Dag.

0: van Egmond.
1: We vervolgen ons weg van 30 juni 1974 met 6 stipnoteringen en 9 nieuwe binnenkomers. Ik ga u even een overzicht geven in deze bijzondere top 50 waar heel veel platen in stonden die eigenlijk nooit meer voorkwamen in de Miami Go top 50. De reden is daarvoor dat die ingekocht werd, om het zo maar te zeggen. Op nummer 30 Resonance en OK Chicago, van 20 afkomstig in de 6e week. Paul Severs met Lief in de 8e week, van 15 naar nummer 29. Nieuw binnengekomen op nummer 28, Ricky Gordon, Such a Night. En met Stip op nummer 27, afkomstig van 47 in de 3e week, Frank Michel met Oh, Chemie, Vraiment. Helaas ook niet aanwezig. De Instant Poetry van de Golden Earring in de 5e week, van 16 naar 26. Terry Jacks, Seasons in the Sun, in de 12e week, van 12 naar 25. En in de 6e week, The Carpenters, I Won't Last a Day Without You, van 19 naar 24.

0: De hits van toen.
1: Het geluid en de techniek van nu.
2: Hoe laat is het?
3: Nu is het tijd voor een nieuw tapijt. Ruime keuze bij

Albert West, Just One of Life, Little Tragedies. De vierde week van 1821. Ik naar zee, Dancing Time. In de derde week van 26 naar nummer 20. Helaas niet aanwezig. Maar wat wel aanwezig is, is in de derde week van 22 afkomstig naar nummer 19 gestegen. En met stip dan in dit geval. Ik heb het over de heren Jackpot. And one is one.

0: Michaela, Smedestraat 33 in Brugge. Michaela, markt 89 in Eeklo. Michaela, vrijdag maar 33 in Gent. Michaela, met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes. Michaela, gespecialiseerd in bruidskleding.
1: Michaela, daar word je de mooiste bruid.
2: De sfeer van de zeezenders. De hits die je altijd bijblijven.
3: Dit is de Miami Go Top 50 van 1974.

Crocola, Lady Lady, zevende week van 14 naar 18. Shocking Blue, de This America in de vijfde week van 25 naar 17. Helaas niet aanwezig. En dat geldt ook voor Frank Smit en Bouquet of Roses in de derde week van 23 naar 16. Ja, er ontbreken er veel. En zometeen in het laatste uur gaan we eens even kijken wat we allemaal gaan doen. Ik zei het al, plaatjes die de hitparade dus niet gehaald hebben. Niet zomaar plaatjes, maar dat hoor je dus zometeen. En een gewaarschuwd mens telt voor twee, uiteraard. In de achtste week van 10 naar 15. Mutt en de Crab Captain.

0: De sfeer van de zeezenders. De hits die je altijd bijblijven.
1: Waar gaan jullie allemaal naartoe?
2: Naar Van der Goes in Noordorp. Unieke tapijtcouponverkoop van uitsluitend merktapijt. Hoge kortingen, man. En een enorme keus. Ga er ook heen. Morgen al.
1: Ja, Van der Goes in Noordorp, bij Delft. Dorpstraat 64. De grootste tapijtleverancier van de Randstad.
0: Dit is de Mi Amigo Top 50 van Toen.

In de vijfde week, Three Dog Night and the Show Must Go On, van 6 naar 14. En dit is nummer 13 in de zevende week, van 5 afkomstig. Paper Lace en Billy Don't Be a Hero.

0: Eindelijk de hits uit je jeugd. Ze zijn terug.
1: Cereal.
2: Met Cereal tomatenketchup en Cereal gepelde tomaten maakt u thuis van het gewoonste maal een overheerlijk Italiaans Cereal feestmaal. Tomatenketchup en gepelde tomaten van Cereal. Maar u weet het, u mag ook Cereal zeggen.

Te midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein dorpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Moeten ze hier nog niet staan? Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Schoenwerken.
1: Ivan Helen. En de wilde boerendochter.
0: Hij is al goed geluisterd.
1: Jazeker.
0: En binst, dat is hem een toddig af. Schattig is hij, met haar gat.
1: Tijd voor een overzicht. We hadden net op nummer 24 in de zesde week van 19 afkomstig The Carpenters' I Want Last Day Without You. In de vijfde week van 17 naar 23 Mungo Jerry Long Let Woman Dressed in Black. Cindy, ik ben zo verliefd in de achtste week van 37 naar 22 met Stip. Albert West Just One of Life's Little Tragedies in de vierde week van 18 naar 21. Ignacé, Dancing Time, in de derde week van 26 naar 20. En jackpot, one and one is two in dit geval. Ja, net zei ik one, maar nu is het two ondertussen geworden. Van 32 naar nummer 19 en een stipnotering. Pierre Crocola en Lady Lay, in de zevende week van 14 naar 18. Shocking Blue, This America, in de vijfde week van 25 naar 17. Frank Smith's Bouquet of Roses, in de derde week van 23 naar 16. Mutt horen we voorbij komen met The Crab Crept In van 10 naar 15 in de achtste week. De zesde week, The Three Dog Night, The Show Must Go On van 6 naar nummer 14. Op 13, van 5 afkomstig in de zevende week, Paper Lace en Billy Don't Be a Hero. En Ivan Heilen, De Wilde Boerendochter, in de vijfde week van 4 naar 12. Vandaag hebben wij de Mimigo Top 50 van 30 juni 1974. Met 6 stipnoteringen en 9 nieuwe binnenkomers. De top 11. Er staan ook een aantal platen in die er niet aanwezig zijn. Maar, ach, ik zei het u net al. We hebben zo meteen wat tijd over. We gaan dan plaatjes draaien die de hitparade dus net niet gehaald hebben. Maar wel veel gedraaid moesten worden toen in de tijd op Radio Miamigo. En daartussendoor hoor je diverse presentatoren van toen in de tijd die toen de top 50 onder andere hebben gepresenteerd. Niet allemaal, want ze willen ook niet allemaal meewerken. En er zijn er ook een paar die er niet meer zijn, maar zeker de aandacht verdienen. Dat zometeen in het laatste uur van deze top 50. De top 50, zoals ik al zei, van 30 juni 1974. George Baker.

heren Cats. In de tiende week van 13 naar nummer 10. En Be My Day. En deze heren hebben behoorlijk wat hits gehad. En Ringo Starr heeft er ook een heleboel gehad. Tezamen met de Beatles, maar op solo-gebied eigenlijk zeer weinig. Oh my my. Op de negende plaats van 8 afkomstig in zijn vijfde week.

John Bolton maakt stoere biels en tafels. John Bolton maakt beste boerenmeubelen. John Bolton maakt massief eiken keukens met roodkoperen spoelbakken en roodkoperen Oud-Hollandse pompkraan. Bielsen, massief eiken, dat is John Bolton. In Eibergen, Beverwijk en Heilo. Bel Bielsen Bolton met de voornaam John. Telefoon alleen 072 34966.

Van maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

de derde week, de 3 Degrees and the Year of Decision. Van 24 naar nummer 7. En dat was een stipnotering. En wij vinden nog een keer een stipnotering, maar dan op nummer 6. In de vierde week van 21 afkomstig. Howard Melvin and the Blue Notes. And Satisfaction Guaranteed.